0: Goeienacht. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen twee moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen, het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesoer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesoer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen, het is onrustig in Stadskanaal in Groningen. Mensen zijn er boos op de twee vrouwen die worden verdacht van kindermishandeling. Gisteren zijn de twee moeders opgepakt. In de buurt zijn ze woedend, zegt deze inwoner bij Hart van Nederland.
1: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen drugs en dat het meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
0: Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. Vanwege alle onrust geldt er in een deel van het Stadskanaal het hele weekend een noodverordening. In Vaals in Limburg is een schietpartij geweest. Gebeurde vannacht, meldt de politie. Eén persoon is om het leven gekomen. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend of er iemand is opgepakt. Ook is nog niet duidelijk waarom er is geschoten. Dan naar Oekraïne. Het dodental in Kiev loopt hard op na de zware Russische aanvallen van de afgelopen dagen. Afgelopen dagen waren er honderden drone- en tientallen raketaanvallen. 21 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En alle finalisten van het Songfestival zijn bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. Er waren geen grote verrassingen. Onder meer de favoriete Denemarken en Australië zijn door. Ook Malta is door met dit liedje. Dat is geschreven door een Nederlander. De finale is zaterdagavond om 9 uur. Dan het weer van Weerplaza. In het zuidoosten vanochtend nog wat zon. In de rest van het land bewolkt en kans op regen. Vanmiddag wordt het overal grijs en nat. Het wordt rond de 11 graden.
2: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
3: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei. Feest in Bocholt. Met Diep Afaaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Installatietechniek Sluismans, AVS Adviseurs Grote VOF, Autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
4: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
4: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
3: Die andere stuiterbal daar.
4: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
5: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis bij je Douwe Egbert Streek.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop.

0: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Morgen. In Stadskanaal in Groningen geldt de komende dagen een noodverordening. Heeft te maken met alle onrust daar. Daarom geldt in een deel van het dorp tot en met zondag onder meer een samenscholingsverbod. Mensen zijn er boos op de twee vrouwen die worden verdacht van kindermishandeling. In de buurt zijn ze woedend, zegt deze inwoner bij Hart van Nederland.
10: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen drugs en dat het meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
9: Gisteren zijn de twee moeders opgepakt. In Biddinghuizen in Flevoland moeten tienduizenden kippen worden gedood. Er is vogelgriep uitgebroken daar op een pluimveebedrijf. Dieren moeten worden geruimd om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. In de buurt mogen voorlopig ook geen vogels en eieren worden vervoerd. Dan is het helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. Vijf Italiaanse duikers zijn daar gisteren het water ingegaan om een paar grotten te verkennen. Ze zijn alle vijf om het leven gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Het gaat om het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. En geen grote verrassingen gisteravond bij de tweede halve finale van het Songfestival. De favorieten zijn door, onder meer Denemarken en ook Australië met dit nummer.

0: Ook Malta is door met een lied dat is geschreven door een Nederlander. De finale is zaterdagavond om 9 uur. Dan het weer van Weerplaza, de grijze en op veel plekken ook een natte dag. Het wordt een graad of 11.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Meneer, mag ik u wat vragen?
4: Ja.
3: Waar kent u Hazy van?
4: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
3: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
4: Oké.
3: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen.

0: Daniel maakt je wakker.
1: Met Taylor Swift en Anti-Hero. Goedemorgen. 7:10. Het is lekker vrijdag. Richting een mooi weekend. Voor sommigen is het al weekend. Voor sommigen is het al een dag weekend. Hè?
0: Daniel Smulders.
1: Zit je nog niet eens op de helft van het weekend? Oh, heerlijk als je gisteren vrij was. En dan vandaag ook. En morgen en overmorgen. Jammer dat het weer niet echt meewerkt. Dat is dan weer echt jammer. Want vandaag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Terwijl vanmiddag en begin van de avond trekken wat buien over de provincie. Tijdens droge, zonnige momenten wordt het zo'n 13 graden. De matige noordwestenwind die zorgt dat het ook nog eens fris aanvoelt. En ja, het is echt koud. Schimmert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q.
1: Hi, goedemorgen. 4 graden op de thermometer. Ik weet altijd wanneer het koud is als ik midden in de nacht wakker word. En ik hoor tik, tik van de verwarming. Is de verwarming aangeschoten? Dan denk ik, verwarming aan, nu. Nou, dat wil alleen maar zeggen dat het dus... Koud is. Nou, dat is er dus nu. 4 graden. Dan even het nieuws van vandaag. Wat er allemaal gebeurt. Er is een heel opvallend verhaal rond die beroemde Knight Rider Kit auto van Michael Knight. David Hasselhoff. Je hebt al die zwarte met het lampje. Wieuw, wieuw. De iconische wagen die staat in een museum in Chicago. Maar heeft een verkeerd boete gekregen. Huh? Hoe kan dat dan? Medewerkers van het museum snapten er niks van. Volgens de boete zou de auto zo'n 1200 kilometer verderop 19 kilometer per uur te hard hebben gereden. Kostte $50. Hoe dat kan, dat wordt nog onderzocht. Ook is niet duidelijk wie dan wel verantwoordelijk is voor die overtreding. De boete, die gaan ze niet betalen. Maar je weet maar, die auto die kan toch zelf rijden? Dat is het verhaal. Je weet niet wat er midden in de nacht allemaal gebeurt. Kijk de film Nights of the Museum, hè? Q-update komt er zo aan. Wou je op de hoogte? Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Onder andere man overleden na schietpartij in het park in Vaals. Een automobilist aangehouden na wilde achtervolging door het zuiden van de provincie. Meer zo meteen in de Q-update. En natuurlijk veel muziek. En ook dat is Q-Music Limburg. Q-classic uit de 80's. Bon Jovi komt eraan en hier is Zoe Levi. Hoe was

ook altijd mee te zingen. Met die hoge noot die je nooit haalt. Ik heb dat altijd. Bon Jovi, Johnny, I Live Another Prayer. Het is Q-Music Limburg. Goedemorgen. Met Thomas Gray en Rumors en Christina Aguilera. Een van haar eerste hits. Prachtige, mooie, beautiful. Komt eraan zometeen eerst de nieuws van afgelopen uren, de Q-update. Een 27-jarige man uit de gemeente Vaals is vannacht overleden na een schietpartij in een park aan de Parklaan. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie onderzoekt de zaken, zoekt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De Koninklijke Marechaussee heeft een bestuurder opgepakt na een achtervolging die begon op de A76 bij Spouwbeek en volgde door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg. De automobilist reed onder meer met hoge snelheid door bebouwde kommen en werd uiteindelijk op de N274 klem gereden. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag, rijden zonder verzekering en overtreding van de opiumwet. En de politie heeft bij een inval in een pand in Landgraaf vermoedelijk een grote hoeveelheid amfetamine aangetroffen. 3 verdachten zijn aangehouden. De actie maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit. De politie verwacht later meer details bekend te maken. En tot zover de Q-update.

0: Christina Aguilera, beautiful was dat. Kill Music Limburg. Daar luister je namelijk zo. Die twee die hun shows gaan beginnen in het Gelderdoom-Verlaag. En je krijgt Overmacht met Miles Away.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar €2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: Dit is het nieuws van nu.nl op Q Music Limburg. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. In Stadskanaal in Groningen geldt de komende dagen een noodverordening. Heeft te maken met alle onrust daar. Daarom geldt in een deel van het dorp tot en met zondag onder meer een schamenscholingsverbod. Mensen zijn er boos op de twee vrouwen die worden verdacht van kindermishandeling. In de buurt zijn ze woedend, zegt deze inwoner bij Hart van Nederland.
20: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen druk zijn en dat een meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
19: Gisteren zijn de twee moeders opgepakt. In Biddinghuizen in Flevoland moeten tienduizenden kippen worden gedood. Er is vogelgriep uitgebroken daar op een pluimveebedrijf. Dieren moeten worden geruimd om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. In de buurt mogen voorlopig ook geen vogels en eieren worden vervoerd. Dan is het helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. 5 Italiaanse duikers zijn daar gisteren het water ingegaan om een paar grotten te verkennen. Ze zijn alle 5 om het leven gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Het gaat om het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. En geen grote verrassingen gisteravond bij de tweede halve finale van het Songfestival. De favorieten zijn door, onder meer Denemarken en ook Australië met dit nummer. Wow.

0: Ook Malta is door met een lied dat is geschreven door een Nederlander. De finale is zaterdagavond om 9 uur. Dan het weer van Weerplaza, de grijze en op veel plekken ook een natte dag. Het wordt een graad of 11.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Goedemorgen.

0: dit wordt ook gezongen in het Gelredome. Het is stil aan de overkant. Fanzones gaan om 3 uur open. Gelredome Stadion om 6 uur. Dan is er een optreden van Ruben Hillen om 7 uur. 7:30 Hanna May. En om 8:30 dan starten Suzanne Freken. Rond 10:30 is het afgelopen. Even het spoorboekje voor de optredens van Suzanne Freken in het Gelredome.
1: Maakt je wakker.
0: Waar ze 34 keer staan.
2: Toch?
0: Dat is niet normaal, hè? Hoeveel, hoe vaak dat zijn? Hoeveel is het? 11? 10? 10 minimaal, hè?
2: Ja.
0: Ik weet niet, moet even natellen. Goedemorgen.
1: Daniel Smulders.
0: En wat leuk dat je luistert. Dit is Q Music Limburg. Mijn naam is Daniel en Sommieu krijg je zo meteen. En Tim Allen met Carrie Hilson. The Way I Are komt eraan. Even kijken wat de situatie allemaal is als we naar buiten kijken. Nou, dat kun je op zichzelf ook wel. Maar het is eigenlijk meer wat betreft het weer. Frisse dag met wolken vandaag, zon, enkele buien. Terwijl vanmiddag en begin van de avond trekken buien over de provincie. Als het droog is, wordt het zo'n 13 graden. Voor de rest is het fris. Grashoek, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, schreeuw maar. Als je harder schreeuwt, wordt het wat warmer. Misschien tussen 5 graden. Ach, de verwarming moeten we aan. Niet te geloven. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Terwijl je ook heel veel muziek hoort, hè. Zo meteen krijg je namelijk het volgende over een... allemaal knoppen. Filterknoppen. Even, opnieuw. Dit wil ik doen. Zo meteen in de Q-update. Man overleden na schietpartij in Park in Vaals. Een bestuurder opgepakt na een gevaarlijke achtervolging door Zuid-Limburg. Meer erover zo in de Q-update. Eerste track van Sommieu, Dark Before the Dawn.

Zo lekker liedje. Carrie Hilson was dat samen met Timbaland en The Way I Are. Goeie voor je bas in de auto. Kiwa bij nieuws uit de prachtige mooie provincie Limburg van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een 27-jarige man uit de gemeente Vaals is vannacht overleden na een schietpartij in een park aan de Parklaan. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. En een automobilist is gisteren aangehouden na een achtervolging vanaf de A76 bij Stijn door meerdere plaatsen in Zuid-Limburg. De bestuurder negeerde een stopteken en reed tot 120 km per uur binnen de bebouwde kom. De auto bleek bovendien onverzekerd. De rit eindigde op de N274 bij Schinveld, waar de bestuurder werd gearresteerd. En Bouwen Nederland noemt de situatie rond de brug bij Roosteren onacceptabel en frustrerend, dat meldt VML Nieuws. Zwaar verkeer mag er sinds de kerst niet meer over vanwege staalmoeheid, wat volgens de organisatie zorgt voor flinke economische schade. De Belangenclub wil dat een nieuwe inspectie sneller plaatsvindt dan gepland. En tegelijk roept ze transporteurs op de brug uit veiligheidsoverwegingen volledig te mijden. En tot zover de Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? En veel muziek, hè? We hebben Sia met David Guetta en Afrojack. Zometeen naar Morgan Wallen, Tate McRae. What I want.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is nieuw.
2: Succesvol gelegenheidsduo is een gelegenheidstrio geworden. Ja, Sia en David Guetta die hebben elkaar al jaren gevonden natuurlijk. Maar nu is Afrojack erbij gekomen. Lekker clubje geworden met een goede track. Awake Tonight, nieuw.

0: Imagine Dragons op Q Music Limburg.
1: En Thunder op deze lekkere vrijdag die voor heel veel een vrije dag is ook. Hè? Oh, heerlijk. Gewoon een enorm superlang extern extra weekend van 4 dagen. Mocht je op dit moment gewoon de economie mee draaiende houden, net als ik, gewoon aan het werk zijn. Laat het voor je horen. De minuut van Limburg komt er zo aan. Met je positieve bijdrage voor vandaag. Zet je bericht op de WhatsApp en je bent zo op de radio. WhatsApp nummer 06-33-345-345. Houd het kort, houd positief, spreek het in, typ het in.
2: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
4: Qmusic, de top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
18: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
17: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Dag liefie, mama houdt van jou.
0: Eerste schooldag?
16: Ja, zo lastig.
0: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
7: Daar heb je Huub, van Hubo.
11: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
7: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Q Music Limburg nieuws 8 uur.
9: Goedemorgen. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren een drugstest bij de politie, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.
20: Dat is strafbaar en er staan hoge straffen op. Maar dat lijkt niets uit te maken. Het gaat om het weigeren van een bloedtest na een positieve speekseltest. De politie legt uit waarom mensen dat niet willen.
21: Vaak krijgen we het horen van mensen dat ze bang zijn voor naalden. Of die zijn bang dat we erachter komen hoeveel drugs we in een systeem hebben zitten.
20: Veel verdachten weten niet dat het weigeren van een bloedonderzoek je een veel zwaardere straf oplevert. Er staat een boete op van €1000 en een rijontzegging tot een jaar. De politie onderzoekt een schietpartij in Vaals in Limburg. In het centrum daar is een man doodgeschoten. Dat gebeurde vannacht. Slachtoffer is een man van 27. Waarom hij werd neergeschoten is nog onbekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Inwoners van Helsinki in Finland moesten vannacht binnenblijven door een dreiging met drones. Er zouden meerdere drones zijn gezien. Waar die vandaan kwamen is niet bekend. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken en komt het vliegverkeer weer op gang. En in Amsterdam heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Dat gebeurde gisteravond in een park. De vrouw was zelf de boom ingeklommen. Waarom is niet bekend. Ze durfde er alleen niet meer uit. Ze is uiteindelijk met een ladderwagen naar beneden gehaald. Dan het weer nog van Weerplaza. Een grijze en op veel plekken ook natte dag. Het wordt een graad of 11.
22: Vijveronderhoud. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
23: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
24: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
23: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
25: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Goedemorgen.

0: op Q Music Limburg.
1: Daniel.
2: Hoi.
1: Maak je wakker.
2: Goedemorgen, vrijdag 15 mei. Frisse dag vandaag met wolken, wat zon en enkele buien. Dat is de samenvatting. Het hele verhaal is dat er echt wisselen wolkenvelden en opklaringen dat elkaar afwisselt. Vanmiddag en vanavond trekken de buien over.
1: Daniel Smulders.
2: En tijdens droge, zonnige momenten wordt het 13 graden. Matige noordwestenwind die zorgt er ook nog eens voor dat het fris aanvoelt. Niet alleen dat, het is ook gewoon fris. Roermond.
3: Goedemorgen, Q Music.
2: Goedemorgen, is de temperatuur 5 graden gemeten. 5 graden. Hallo. Maar we mogen niet onder nul, hè? IJsheiligen zijn al geweest. Hey, morgen wacht Max Verstappen een van de zwaarste uitdagingen uit zijn carrière. De legendarische 24 uur van de Nürburgring in Duitsland. De beroemde Etmaal Race geldt als een van de meest slopende races ter wereld. Een lint asfalt dat zich door de bossen van de Eifel slingert met meer dan 170 bochten. Enorme hoogteverschillen en nauwelijks uitloopstrook. Even een leuk feitje, het is trouwens vandaag precies 10 jaar geleden, hè, dat Max zijn allereerste Grand Prix won. 10 jaar geleden. Hij is ook niet gestopt met winnen.
4: Wacht even, ik kan het even laten horen.
2: Hier moet je horen, klonk zo toen bij Ziggo.
5: Dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey. Yo, yo ho. Yo, fucking bizar.
2: Olaf Mol is ook niet veranderd, hè. Dat is 10 jaar geleden. De allereerste Grand Prix winst. Mocht Verstappen nou de Nürburgring weten te winnen, de race, dan schrijft hij opnieuw geschiedenis. Is dan pas de tweede coureur ooit die zowel wereldkampioen in de Formule 1 is geworden als de 24 uur van de Nürburgring wint. Hij is niet de eerste dan, hè? Nee, de tweede. En voor de race freaks onder ons, wie was dan die andere? Niki Lauda. Zometeen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere het volgende. Man overleden na schietpartij in Vaals. En Maastricht UMC laat patiënten de nacht voor de operatie vaker thuis slapen. Details zo. Yeah.

0: Måneskin. The loneliest was dat. Q Music Limburg, goedemorgen. Het is bijna 8:15. De minuut van Limburg zometeen. Eerst het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. 27-jarige man uit de gemeente Vaals is vannacht overleden na een schietpartij in een park aan de Parklaan. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. En Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de dag van een operatie naar het ziekenhuis komen. Volgens het ziekenhuis zorgt dat voor minder stress en meer comfort. De proef die loopt nu onder meer bij darmkankeroperaties. Daarnaast kan de werkwijze flink kosten besparen, doordat minder overnachtingen nodig zijn. En de politie heeft bij een inval in een pand in Landgraaf vermoedelijk een grote hoeveelheid amfetamine aangetroffen. 3 verdachten zijn aangehouden. De actie maakt deel uit van een landelijk onderzoek naar zware en georganiseerde criminaliteit. De politie verwacht later meer details bekend te maken. En tot zover de Q-update. Ja hoor, het is zover. De vrijdageditie van een minuut van Limburg zo. Niemand minder dan onze eigen grote vriendin. Dat is Helene Fischer natuurlijk, daarover gesproken.
1: Goedemorgen Q Music, Helene Fischer hier.
0: Hi.
1: Es ist fast Wochenende.
0: Yes.
1: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Ja.
1: Liebe Grüße.
0: Liebe Grüße, tschüss. Je hoort er zo met Atemloos durch die Nacht. Maar eerst aan je berichten welkom via 06-33-345-345. Oh.

0: liedje weer, Jelly Roll. And I'm good, and I'm good, yes I'm good. Het is 8:15, is tijd voor de minuut van Limburg. Kom maar door, hè, met je berichten. WhatsApp nummer, zal je het je geven?
1: Q-music,
0: 06-33-345-345.
2: Hello, and good morning, how are you?
3: Q. Goedemorgen, Q.
0: Smilders. Waarom krijg je nou een groepsuitnodiging van Marlijn? Volgens mij de verkeerde uitgekozen voor je groepsuitnodiging. Ja, het kan misschien wel heel gezellig zijn. Zou ik gewoon deelnemen aan de groep? Zit ik ineens in een familiegroep van Marlijn? Dat zou natuurlijk ook gek zijn, hè? Nou, dat gaan we niet doen. 06-33-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer van de Minuut van Limburg.
4: Hey jongens van de Somma Maastricht, nog lekkere dagje beuken en dan hebben we weekend. En jij ook, Fiano, kom op hè boys, kom op.
0: Kom op jongens, kom op. Goedemorgen Daniel, het is vandaag half werkdag, half weekendgevoel. Doe de groet aan Kian, zegt Sven uit Maasbreeën. Kun je mijn collega Roland succes wensen? Want hij moet wel werken, dat zegt Puk. Graag felicitatie aan het bruidspaar van vandaag. Juri en Charlotte, vanuit gefeliciteerd. Maak er een super dag van. Tot vanavond, we gaan er een topfeest van maken. Robert, die stuurt dat hij aanwezig is vandaag. Heel goed. En lieve Joke, ik hou zoveel van jou. Ik mis je. Tot straks, lieve Vienna. En dan hebben we hier Koen.
5: Morgen Daniel.
0: Hi,
5: ik wil even de groetjes aan Yvette en aan Saskia, met wie ik vandaag weer fijn moet samenwerken.
0: Oh.
5: Maar ook even een shout-out naar Digga, jong.
0: Ja.
5: Goed bezig, gang
0: zo
5: door.
0: Yes! Goed zo, ja. Applaus voor mezelf. Voor iedereen die vandaag de economie draaiende houdt en niet nog op één oor ligt. Goedemorgen, machines van RD4 die zijn allemaal weer aan het werk.
6: Goedemorgen, Kim Music. Hey Marco, ben je prullenbakjes aan het liggen?
7: Ja.
6: Oké, goed bezig. Fijn weekend verder al.
0: Dit is zo slecht ingestudeerd. Hey Daniel, lekker bonusweekend, zegt Sharon uit Venlo. Kun je mijn vriendin Indy feliciteren? Die is jarig vandaag. Perfecte timing, zo vlak voor het weekend. Ik heb zin in het feestje. Morgen stuurt Jochem. Goedemorgen Valentijn, een lekkere vrije dag vandaag. En goedemorgen Daniel, we zijn al lekker lang weekendplannen aan het maken. Goed aan Tijen stuurt Pascalle uit Panningen. En het lijkt vandaag wel zondag op de weg. Er is bijna niemand onderweg. Dat wordt gestuurd door Naomi uit Reuver. Nee joh, je kunt echt gewoon overal keihard doorrijden. Straks even kijken hoeveel files er staan. Zo, er staan 5 files met een totale lengte van 0 kilometer. En ik hoor je denken, hoe kan dat dan? Ja, het zijn geen officiële files. Het zijn afsluitingen. Maar ja, dat heet dan nog steeds files. Dat was echt heel technisch om dat even te vertellen. Nou, tot zover de minuut van Limburg. Het is alweer afgelopen. Het is tijd voor iemand anders.
8: Goedemorgen, Q-Music. Helene Fischer hier.
0: Hey.
8: Es ist fast Wochenende.
0: Ja.
8: Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
0: Zeker.
8: Liebe Grüße.
0: Dank u.
9: Het is bijna weekend.
0: Ja, hè. Het is al weekend. Lang weekend voor velen. Daarom Helene, zoals altijd op vrijdag.

0: nou liever niet.
1: Q-update komt er zo meteen aan. 4 hits uit de lijst der lijsten. Met onder andere het voorprogramma van Suzanne Freek. Ook hoor je Another 54 in Sienna Spyro. En de nummer 1, althans de verwachting van de nummer 1 uit de top 40.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren een drugstest bij de politie, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Dat is strafbaar en er staan hoge straffen op. Maar dat lijkt niets uit te maken. Het gaat om het weigeren van een bloedtest na een positieve speekseltest. De politie legt uit waarom mensen dat niet willen.
2: Vaak krijgen we het horen van mensen dat ze bang zijn voor naalden. Of die zijn bang dat we erachter komen hoeveel drugs we in een systeem hebben zitten.
1: Veel verdachten weten niet dat het weigeren van een bloedonderzoek je een veel zwaardere straf oplevert. Er staat een boete op van 1000 euro en een rijontzegging tot een jaar. De politie onderzoekt een schietpartij in Vaals, in Limburg. In het centrum daar is een man doodgeschoten. Dat gebeurde vannacht. Slachtoffer is een man van 27. Waarom hij werd neergeschoten is nog onbekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Inwoners van Helsinki in Finland moesten vannacht binnenblijven door een dreiging met drones. Er zouden meerdere drones zijn gezien. Waar die vandaan kwamen is niet bekend. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken en komt het vliegverkeer weer op gang. En in Amsterdam heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Dat gebeurde gisteravond in een park. De vrouw was zelf de boom ingeklommen. Waarom is niet bekend. Ze durfde er alleen niet meer uit. Ze is uiteindelijk met een ladderwagen naar beneden gehaald. Dan het weer nog van Weerplaza. Een grijze en op veel plekken ook natte dag. Het wordt een graad of 11.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Iedere vrijdag hoor je op Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. Iedere ochtend om 8:30, top 40 update. Vrijdag 15 mei vandaag met op 1 de voorspelling voor de nummer 1 van de top 40 van vanmiddag. 2, het voorprogramma van Suzanne Freek. Op 3, de nieuwe Sienna Spyro. Maar eerst lekker dansen op 4, Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You, een update vandaag op...
0: 4.

0: 30 stond ze vorige week, ze kwam binnen op 40. Sienna Spyro in de nieuwe track Material Lover. Top 40 update. We gaan naar de nummer 2, dat is Ruben Hillen. Dus de winnaar van het 13e en meest slecht bekeken seizoen van The Voice of Holland. Hij heeft er een leuke klus aan overgehouden, in ieder geval nu al. Hij staat namelijk tijdens de concerten van Suzanne Freek en het Gelredome die vanavond beginnen in het voorprogramma. Dit is een track, 20 seconds.
1: 2. I've got 20.

0: wel de trend. Zijn naam is Ruben Hillen, 20 Seconds. Dat is een nieuwe track. En je hoort hem in de top 40 update van vandaag. Van 15 mei 2026. En die gaat als volgt de archief in. Another en 54 Ultra Talk To You op 4. Sienna Spyro met een nieuwe track met Joey Lover op 3. Nou, Ruben Hillen dus op 2. En dan naar de nummer 1. Dat is de artiest die al wekenlang bovenaan de grote Nederlandse top 40 prijkt. Hij weet het erepodium goed vast te houden. En vooral die hoge plek. Is al wekenlang ook exact dezelfde, de top 3. En vanmiddag, ik verwacht dat hij daar nog steeds staat. Het is Fever Dream, Alex Warren. Je hoort hem vandaag ook in de top 40 update. Op
1: 1.

hadden de verwachting dat dit gewoon het nummer 1 is. Weer vanmiddag in de Nederlandse top 40. Alex Warwin is a fever dream. Top 40 vanmiddag om 3 uur. En maandag tot en met vrijdag om 8:30. Altijd 4 hits uit de lijst. De top 40 update. Meer is Dermot Kennedy.

body on my body. Zo simpel kan het zijn. Je kunt er een liedje over maken en wie weet komen de wonderen wel uit. Topic was dat samen met Nico Santos, de Skill Music Limburg. Goedemorgen. Zometeen om 10 uur het foute uur. Tot die tijd krijg je ook ontzettend veel muziek. Deze onder andere. Oh, lekker! Alleen jammer dat het weer niet meedoet. En je hoort San Miguel met Morning onder andere. En er is meer waar dit vandaan komt. Ook Q Classic van Madonna onder andere. Maar eerst krijg je nog Nickelback.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op Veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18.
13: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: We denken na over een koophuis.
22: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
21: Bart? Met die loopgroep?
22: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
23: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
23: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
6: Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen, er is al eerder aan de bel getrokken over de veelbesproken kindermishandeling in Stadskanaal in Groningen. Gisteren werd bekend dat twee moeders zijn opgepakt voor het mishandelen van hun eigen kinderen. En de school van een van die kinderen deed een half jaar geleden al een melding, meldt RTV Noord nu. Het meisje lag ook al eerder in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. Een drugstest weigeren. Steeds meer automobilisten doen het, blijkt uit onderzoek van RTL. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Veel mensen denken dat ze niet hoeven mee te werken, maar dat kan juist een zwaardere straf opleveren, zegt deze verkeersofficier.
24: Dan krijg je straf voor de weigering en die is altijd heel stevig. Steviger dan wanneer je één middel drugs in je bloed geconstateerd is.
9: Ja, want je kan een boete van €1000 krijgen. Op het Caribische eiland Saba wordt nog altijd met man en macht gezocht naar een Nederlander die is vermist. Het gaat om een man. Woensdag ging hij een stuk lopen, maar hij kwam niet meer terug. Gisteren is al met drones gezocht. Vandaag gaan onder meer Nederlandse mariniers helpen met zoeken. En slecht nieuws als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel straks. Veel winkels van de Gal en Gal blijven vandaag dicht. Medewerkers staken, ze willen een beter loon. Mogelijk komen er later meer acties. Dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken grijs en nat. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen is er wat meer zon.
25: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
26: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
27: Een jaar lang naar Gaia Zoo. Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
28: Arr, stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
29: Nieuw in Mondelferde, de Pearl. Ziet door de lucht in het zwevende piratenschip.
30: Wow! Koppie Krauw, land in zicht.
31: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Mondelferde. Wanneer kom jij naar Mondelferde?
32: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ja!

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido.
2: De webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Nu bij Dirk, Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
9: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
8: Ai, de man met de hamer.
9: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
10: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40.
3: Qmusic, de top 40. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Alle

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
14: Goedemorgen. De politie is druk met onderzoek in Vaals in Limburg. Bij een park daar is vannacht een man doodgeschoten. En er zijn nog veel vragen, zegt de politie bij 1 Limburg.
15: Wij zijn op zoek naar mensen die iets gezien hebben rond de klok van 2 uur hier in de omgeving. En mensen die in de omgeving wonen die mogelijk in de bezit zijn van camera's. Of die zich met ons in verbinding willen stellen.
14: Ja, er is ook nog niemand opgepakt. Waarom de man is neergeschoten wordt nog onderzocht. Er is al eerder een melding gedaan over de veelbesproken kindermishandeling in Stadskanaal in Groningen. Gisteren werd bekend dat 2 moeders zijn opgepakt voor het mishandelen van hun eigen kinderen. En de school van een van die kinderen trok een half jaar geleden al aan de bel, meldt RTV Noord nu. Het meisje lag ook al eerder in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. In Finland hebben veel mensen een onrustige nacht achter de rug. In de hoofdstad Helsinki moest iedereen binnenblijven. Er zouden namelijk meerdere drones zijn gezien. Waar ze vandaan kwamen is niet bekend. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. Ja, en wie wordt nou toch de nieuwe James Bond? Het antwoord op die vraag komt steeds dichterbij. De audities voor de rol zijn namelijk officieel begonnen. De makers hebben een casting director ingehuurd om op zoek te gaan naar de perfecte opvolger. Fans wachten al lang op een nieuw deel. De laatste Bond kwam uit in 2021. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken grijs en nat. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen is er wat meer zon.
16: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen. Bij Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
17: Verdien jij een betere nachtrust? De fijnste bedden, matras, overzicht, kwaliteit en persoonlijk advies. Zo wordt slapen nog fijner.
18: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
19: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
18: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke... Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met...
19: Bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
18: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
20: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Diep Afwaaier, John Tama en Spik en Span. Scoor je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door uitstootspecialist Lemper Select, betonwarenindustrie Duitsenberg, slagertretteur Valkenburg en 11 Media.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: to be. Fout.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Non-stop. Q-Music. Q-Music.

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.

0: prijs van Nederland. Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
1: Goedemorgen, een mensenrechtenorganisatie gaat aangifte doen tegen Guidi Markussauer. De organisatie stapt naar de politie om een uitspraak die de politicus deed over Palestijnen die hier naartoe komen. In een interview op YouTube zei hij namelijk dit.
2: Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
3: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment...
2: Met geweld, ja.
1: Volgens de Mensenrechtenclub zijn dit soort uitspraken strafbaar. De politie is druk bezig met onderzoek in Vaals in Limburg. Bij een park daar is vannacht een man doodgeschoten. Waarom is niet bekend. De man raakte eerst gewond, maar hij was niet meer te redden, zegt de politie bij 1 Limburg.
4: De hulpdiensten die zijn meteen gestart met hulpverlening. Die hebben alles op alles gezet om het slachtoffer te redden. Dat is echter niet gelukt. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.
1: Er is nog geen verdachte opgepakt. Dan is het helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. 5 Italiaanse duikers zijn daar gisteren het water ingegaan om een paar grotten te verkennen. Ze zijn alle 5 om het leven gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Het gaat om het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Songfestival, blijkt uit de loting. In totaal treden 25 landen op. Andere kanshebbers, zoals Griekenland en Australië, zijn ook al vroeg aan de beurt. Topfavoriet Finland is als 17e. De finale begint morgenavond om 9 uur. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken grijs en nat. Het wordt maximaal 12 graden. Morgen is er wat meer zon.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
18: Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop. Aldi.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: maak stacks of a oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen...

0: Goedemiddag. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft gereageerd op alle onrust daar. Mensen zijn er boos op twee moeders die worden verdacht van het mishandelen van hun eigen kinderen. Gisteren werd bekend dat zij zijn opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De burgemeester snapt de boosheid, maar roept op politie en justitie hun werk te laten doen. In Nederweert, in Limburg, is een jongen van 15 omgekomen bij een bedrijfsongeluk, meldt nu.nl. De jongen was bezig met het vervangen van golfplaten. Ging mis, hij zakte door het dak. Arbeidsinspectie doet onderzoek. Een mensenrechtenorganisatie stapt naar de politie om een uitspraak van Guidi Markussauer. Het gaat allemaal over een uitspraak die de politicus deed over Palestijnen die hier naartoe komen.
1: Die moeten ze met geweld tegenhouden. Met geweld, ja.
0: De Mensenrechtenclub gaat aangifte doen. Volgens hen zijn dit soort uitspraken strafbaar. En slecht nieuws als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel straks. Je kan niet overal bij de Gal en Gal terecht. Veel filialen blijven dicht vandaag. Medewerkers staken namelijk. Ze willen namelijk een beter loon. Mogelijk komen er meer acties. En dan het weer van Weerplaza. Nu nog vrij veel zon. Later vanmiddag op veel plekken regen. Wordt een graad of 11. Morgen is er wat meer zon.
2: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits. Q.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Wie denkt dat hij het kan... En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel... en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
19: Aldi. Nu vakantie.
18: spaargelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
23: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Renma, speelma, groei maar lekker door. Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
11: Daar heb je Huub. Van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van €306 voor €99. Hubo helpt.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
23: Honor the craving.
24: Domino's.
21: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
25: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
26: Voor de makers.
27: Praxis.
28: Q Music Limburg. Nieuws.
0: De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept op om kalm te blijven. Gisteren liep het daar uit de hand nadat bekend werd dat twee moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. Zij zijn opgepakt, maar bij hen thuis werden de ramen ingegooid en woedende buurtbewoners dreigden met meer acties. De burgemeester snapt die boosheid, maar roept op om politie en justitie hun werk te laten doen. Ouders van de toeslagenaffaire moeten beter geïnformeerd worden, want volgens de ombudsman is de communicatie nog altijd niet op orde. Gedupeerde ouders krijgen belangrijke informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. En dat terwijl het voor het herstellen van het vertrouwen juist heel belangrijk is om nu goed te communiceren, benadrukt de ombudsman. In het zwembad van pretpark Duinrail is gisteren iemand opgepakt. Die stond namelijk stiekem te filmen in de kleedhokjes. Dat deed hij door een telefoon over de wanden heen te steken. Het werd ontdekt, waarna de politie erbij gehaald werd. Tegen de dader is aangifte gedaan. En leuk dierennieuws dan nog, want in safaripark Beekse Bergen zijn twee kleine giraffes geboren. Het gaat om een mannetje en een vrouwtje en met allebei gaat het hartstikke goed. Wel blijven ze nog even binnen, ook vanwege het slechte weer. Bezoekers kunnen ze in de stal al komen bewonderen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig en maximaal 15 graden.
1: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
3: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
12: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
2: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
24: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
26: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top
3: 40. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
14: Dat is een zonnig prijsje.
13: Ja, zo goedkoop. Aldi.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
16: Daar heb je Huub, van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Chris?
18: Ja?
16: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
16: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
16: Oh, dat is goed geregeld.
19: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
20: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
23: craving. Domino's.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
25: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
24: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Music.
3: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
10: Kozijnen. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
11: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers. Praxis.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
21: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
22: Goedemiddag. Gidi Markkensrouwer vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. In een video van een communistisch platform zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Maar daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
23: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt, want anders waren ze wel eerder. eerder tegengehouden.
22: De uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemden het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Legkippen zouden verplicht gevaccineerd moeten worden tegen de vogelgriep. Dat vindt de staatssecretaris van Landbouw. Tot nu toe werd zo'n verplichte inenting juist tegengehouden, want er wordt gevreesd dat we minder eieren kunnen exporteren bij gevaccineerde kippen. Maar het plan moet nu voor het einde van het jaar klaar zijn. De laatste tijd brak er op tientallen pluimveehouderijen weer vogelgriep uit. Ruim 2 miljoen dieren werden daarom gedood. Er hoeven toch minder passagiers in quarantaine nadat ze op een vlucht gezeten hebben met een vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Enkel de mensen die direct contact met haar gehad hebben moeten thuisblijven. Dat laat de Europese Gezondheidsdienst weten. Gisteren riep die nog op dat de rijen voor en achter de vrouw in quarantaine moesten. Maar omdat zij voor vertrek al van boord gehaald werd, zijn de strengste maatregelen toch niet nodig. En slecht nieuws dan nog als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel. Want je kan vandaag niet meer terecht bij de Gal en Gal. Veel van die drankwinkels zijn de hele dag dicht omdat medewerkers aan het staken zijn. Ze willen een beter loon en als er niks verandert, kunnen er binnenkort misschien nog meer acties volgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig en maximaal 15 graden.
0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
2: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
13: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
24: Even snel boodschappen doen? Aha, Heerschap XL op Retail Park Roermond heeft alles in huis. Veel keuze, ruime paden en makkelijk bereikbaar.
25: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelverde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
26: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's.
12: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt de Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
18: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar misschien
1: uit.
0: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Hey.

0: de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Goedemiddag. In Stadskanaal zijn gisteren 3 woningen gesloopt. Meerdere ruiten zijn daarin gegooid. Er ontstond veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. De burgemeester roept vandaag op om niet voor eigen rechter te spelen en justitie zijn werk te laten doen. Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand aangehouden. Ze zijn op zoek naar getuigen. Gidi Markezauer vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. In een video van een communistisch platform zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
5: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt, want anders waren ze wel eerder tegengehouden.
4: De uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemen het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Een Nederlandse scheidsrechter mag niet meer mee naar het WK voetbal, want hij wordt verdacht van het aanranden van een minderjarige jongen. Het zou vorige maand gebeurd zijn in een hotel in Londen. Inmiddels is de zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch heeft de FIFA besloten hem niet mee te nemen. Zelf houdt de scheidsrechter vol dat hij onschuldig is. En verdrietig dierennieuws dan nog, want bultrug Timmy is waarschijnlijk dood teruggevonden. Voor de kust van Denemarken is het lichaam van een walvis ontdekt. Onderzoekers controleren nu of het echt om Timmy gaat. Om dat dier was de laatste tijd veel te doen. Bij de Duitse kust is hij meerdere keren gestrand en dus werd er een grote reddingsoperatie georganiseerd om hem weer terug te helpen naar de zee. Het vermoeden was al dat hij dat niet overleefd had. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: Van de allereerste dromen tot grote avonturen. Ontdek veilige meubels, zachte materialen en speelse accenten. Woonboulevard Heerlen. Liefde voor je kind.
8: Vijver Vissen. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
11: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Robin Heerzen. Laatste tickets kon je op pop on top.

0: goedemiddag. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming, trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlands Top 40. Jaargang 62, editie 3174. Uiteraard beginnen we op nummer 40. Daar staat dan weer de dame die vorige week nog in de Ziggo Dome stond. Nu dan op het randje van de afgrond wat betreft de top 40. Min 4 plekken voor Olivia Dean. Dit is Man I Need.
1: 40.

0: Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Keukenkopers, opgelet. Nu.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's. Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Q-Music Limburg Nieuws. 4 uur.
9: Goedemiddag. In Stadskanaal zijn gisteren 3 woningen gesloopt. Meerdere ruiten zijn daarin gegooid. Er ontstond veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. De burgemeester roept vandaag op om justitie zijn werk te laten doen.
10: Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen, dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger.
9: Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand aangehouden. Zij zijn op zoek naar getuigen. De kinderen zijn inmiddels naar een veilige plek gebracht. Legkippen zouden nu echt verplicht gevaccineerd moeten worden tegen de vogelgriep. Dat vindt de staatssecretaris van Landbouw. Tot nu toe werd zo'n verplichte inenting juist tegengehouden, want er wordt gevreesd dat we minder eieren kunnen exporteren van gevaccineerde kippen. Maar het plan moet nu voor het einde van het jaar klaar zijn. De laatste tijd brak er op tientallen pluimveehouderijen weer vogelgriep uit. Ruim 2 miljoen dieren werden daarom gedood. De Duitse politie heeft een man uit Nederland opgepakt voor grote hoeveelheden drugs en contant geld. Het werd ontdekt bij een controle. De man ging er eerst nog vandoor toen de politie hem wilde stoppen. Uiteindelijk werd hij tegengehouden door de banden van zijn auto lek te schieten. Vrijdag verschijnt de man voor de rechter. Hij wordt nu ook verdacht van een gevaarlijke verkeerssituatie en een illegale straatrace. En dan nog sport, want Erben Wennemars stopt met zijn werk als schaatsanalist. Maar wel om een goede reden, want de carrière van zijn zoon Joep Wennemars gaat als een speer. Daardoor merkte Erben wel dat hij zijn werk niet meer helemaal op een vrije manier kon doen. Er werd al langer gesproken over zijn dubbelrol. De NOS vindt het jammer dat Erben Wennemars vertrekt, maar heeft wel begrip voor zijn keuze. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
12: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepa Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Brandbier, Keulen Makelaardij, Sportcafé Wijngracht 9, Matrix, Excellence in Lighting en Boerderijwinkel Tienbaan.
13: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
2: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazellen.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Q-Music Limburg.
10: Goedemiddag. Er waren al lange zorgen over de kinderen in Stad Kanaal, waarbij verdenkingen zijn van ernstige kindermishandeling. Een van de buren deed eerder een melding nadat hij zag dat het 6-jarige meisje ineens kaal geschoren was. Dat meldt de Telegraaf. De burgemeester van Stad Kanaal roept op om justitie zijn werk te laten doen.
11: De gemeente Stad Kanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
10: Hij hoopt dat omwonenden stoppen met het vernielen van de woningen van de verdachte. Ouders van de toeslagenaffaire moeten beter geïnformeerd worden. Want volgens de ombudsman is de communicatie nog altijd niet op orde. Gedupeerde ouders krijgen belangrijke informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. En dat terwijl het voor het herstellen van het vertrouwen juist heel belangrijk is om nu goed te communiceren, benadrukt de ombudsman. Op het cruiseschip de Hondius zijn onderweg naar Nederland tot nu toe geen nieuwe gevallen van het hantavirus gemeld. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, 3 patiënten zijn overleden. De Hondius wordt maandag in Nederland verwacht. En de jaarlijkse vleermuistelling is begonnen. Nederlanders worden opgeroepen vleermuizen vanuit hun achtertuin te tellen en door te geven via tuintelling.nl. Het beste is om vanaf zonsondergang totdat het donker is in de tuin te gaan zitten, omdat de vleermuizen dan actief zijn. De telling duurt tot en met zondag. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 11. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
12: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
14: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
15: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
16: Op avontuur of kamperen. Op Retailpark Roermond vind je Bever Sport en Kampeerwinkel Roermond. Alles voor buiten, van wandelen tot vakantie.

0: hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
6: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
7: craving. Domino's. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon
8: Kozijnen. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog...

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: De enige die telt.

is voor Somber en Homewrecker. Bruno Mars en I just might. 1. 3 blijft 3, 2 blijft 2 en 1 blijft uiteraard ook 1. Alex Warren, dit is Fever Dream. 1.

0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje. Ja.

0: maak stacks silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
10: Hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: In Stadskanaal is nog altijd veel ongeloof over het nieuws dat twee moeders worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen. Een van de buren had eerder al een melding gedaan nadat hij zag dat het meisje van 6 ineens kaalgeschoren was. En deze buurvrouw is verbijsterd, zegt ze tegen de NOS.
1: Het is gewoon zo bizar. In principe kun je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. We kennen ze wel, ze hebben ook gezegd van hoi of dit of dat. En dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
0: Ook de gemeente heeft een melding gedaan bij de inspectie, zei de burgemeester. Hij hoopt dat mensen rustig blijven en justitie hun werk laten doen. Premier Rob Jette heeft gesproken met hulpverleners van brandweer en politie, medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang. Dat deed hij vanwege de recente rellen rondom asielopvanglocaties. Hij noemt het geweld volstrekt ontoelaatbaar en op geen enkele manier goed te praten. Twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam zijn opgepakt omdat ze misschien betrokken zijn bij de dood van een 73-jarige man. Hij werd maandag gevonden in zijn huis. Familieleden belden de politie nadat ze al langer geen contact met hem kregen. Hij was voor het laatst gezien op Koningsdag. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Harry Styles wordt geëerd met een kunstwerk in Amsterdam. Dat komt bij de ingang van de Johan Cruijff Arena, waar hij vanaf zaterdag 10 dagen optreedt. Het is een kleurrijk portret van Harry. En er zijn ook twee enorme doeken onthuld die aan de trappen komen te hangen om fans welkom te heten. De diehard fans liggen al sinds woensdag voor de deur om helemaal vooraan te kunnen staan. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 4. Dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
2: Van de lentezon tot de zwoele avond. Ontdek alles voor jouw buitenruimte. Lounge sets, verlichting, vrolijk groen. Bij Woonboulevard Heerlen. Creëer jouw droomplek buiten.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag en morgen nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heijzen. Laatste tickets kooi je op popontop.nl.
6: Welcome to the one and only, the original.
7: Dit is
8: het Foute Uur.
7: Non-stop.
6: Q Music is proud.

music. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
16: Welcome to the one and only, the original.
17: Dit is
18: het Foute Uur.
17: Non-stop.
16: Q Music is proud.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
5: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
4: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Q-Music Limburg nieuws.
13: Goedenavond. De twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten, meldt RTL. Na vernielingen van de woningen van de verdachten roept de burgemeester mensen op om rustig te blijven.
14: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
13: Tot zondag geldt een noodverordening in Stadskanaal. Vissers kunnen compensatie van de overheid krijgen omdat ze steeds meer moeten betalen voor brandstof. Sommige vissers gingen de zee niet op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim €13 miljoen beschikbaar. Dat komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld was voor verduurzaming. China en Amerika richten een raad op voor handel. De Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump spraken elkaar de afgelopen 2 dagen in Beijing. De veel onderlinge problemen blijven onopgelost, zegt RTL. Maar Trump ziet het bezoek als een enorm succes.
15: A lot of good has come of it. We made some fantastic trade deals, great for both countries.
13: Hoe het verder gaat met de importheffingen over en weer is niet duidelijk. En als je op reis gaat, nemen sommige mensen graag nog een goede snack van huis mee, zoals een pot pindakaas of echte Nederlandse hagelslag. 2 Belgen gingen een stapje verder. Ze smokkelden honderden kilo's aan curryworsten en Mexicano's. Ze zijn opgepakt door de Franse politie. Het ging niet om snacks voor onderweg, maar een crimineel netwerk dat illegaal vlees smokkelde dat onhygiënisch werd verwerkt. Er zijn honderden kilo's vlees in beslag genomen. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig. Het wordt maximaal 15 graden.
16: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent!
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Schuren, afplakken, lakken.
19: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
20: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Moet je kijken daar, leuke gast.
6: I know.
5: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
5: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
6: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt perstring.
9: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Gold. Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
19: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
20: Zoveel money!
19: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
21: Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
22: Joehoe! Nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
25: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?

0: Want de politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling bij een woning waar vermoedelijk een van de twee vrouwen woont. Die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. De burgemeester zei eerder in een oproep dat mensen rustig moeten blijven.
1: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
0: Ook bij twee andere woningen werden vernielingen aangericht. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld rondom asielzoekerscentra. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Een poster daarmee is al 17.000 keer aangevraagd om op te hangen. En op Saba gaat de zoektocht verder naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Daarbij zijn twee helikopters ingezet. De wandelaar is een 50er met veel hike-ervaring, volgens lokale media. Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste Caribische eiland in het Koninkrijk. Vandaag zijn onder meer wandelpaden en mogelijke routes uitgekampt. De European Broadcasting Union neemt in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival morgen in Wenen geen extra maatregelen om gedoe te voorkomen rond de act van Israël. Dinsdag werd tijdens de eerste halve finale het optreden van de Israëlische inzending verstoord. Het centrum van Wenen is vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de aanwezigheid van Israël. En Nederland doet niet mee aan deze editie van het Songfestival, omdat Israël meedoet. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt komende nacht af naar een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden.
2: Lekker koken begint met inspiratie. Woonboulevard Heerlen. Voor elke kookstijl de juiste keuken. Slim en stijlvol. Een plek om te leven, te delen en te genieten.
3: Pinksterweekend op de Kouberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets kon je op popontop.nl.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop.

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Q-Music Limburg, nieuws.
10: Goedenavond. In Gorinchem geldt het gebied rond een evenementenhal dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Bij het evenement Dientjes Shopping Event XL is een reële dreiging van geweld. Het zou daarbij om explosies gaan, zegt de burgemeester van Gorinchem. Waar de dreiging vandaan zou komen is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren. De gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor Tata Steel. Het gaat om vergunningen voor kooksgasfabrieken. Dat doet de omgevingsdienst omdat Tata te veel schadelijke stoffen blijft uitstoten. Ondanks eerdere maatregelen voldoet het staalbedrijf in IJmuiden niet aan de uitstootregels. En is de verwachting ook niet dat dat snel gebeurt. Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen 2 dagen is er onderhandeld in Amerika. Half april werd al een wapenstilstand gesloten die er bijna op zat. Ondanks het staakt het vuren voerde Israël nog steeds regelmatig aanvallen uit op het zuiden van Libanon. En het WK-voetballied Die Die heeft volgens Shakira alles in zich om een grote hit te worden. Zei de zangeres over haar eigen lied vlak na de officiële lancering. Het nummer gaat volgens haar over tegenslagen en hoe een echte kampioen zijn ook betekent dat je moeilijkheden in het leven doormaakt en ze ook overwint. En dat lied klinkt zo. Shakira zegt dat ze rekening heeft gehouden met de fans, maar dat ze de muziek vooral voor zichzelf maakt, zodat ze erop kan dansen en het een goed gevoel geeft. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt komende nacht af tot 1 graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.
11: Vijverplanten, ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
12: Ben jij klaar voor het nieuwe buitenleven? Bij Retailpark Roermond vindt elk buitenmens de perfecte uitrusting. Van wandelschoenen tot luxe tenten. Zo wordt het buitenleven nog levendiger.
13: Arr!
9: stap jij aan boord van mijn zwevende schip.
13: Nieuw in Mondelferde. De Pearl zwiept door de lucht in het zwevende piratenschip.
14: Wow! Koppie Krauw, land in zicht.
15: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelferde?
16: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Diep Afaaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door installatietechniek Sluismans, AVS-adviseurs Grote VOF, autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
17: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets score je op popontop.nl.
18: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent!
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 10 uur.
13: Goedenavond. De inwoners van Loosdrecht hebben excuses gekregen van de burgemeester. De inwoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielnoodopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
14: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
13: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De noodopvang is inmiddels gestart en gaat door, zegt de burgemeester. Hij wil wel benadrukken dat het tijdelijk is, maximaal tot 1 november. Er woedt een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden het advies krijgen ramen en deuren dicht te houden. Brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden ernaast. Het gebouw zelf kan niet worden gered. En het gebied rond een evenementenhal in Gorkum geldt dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Bij het evenement Dientjes Shopping Event XL is een reële dreiging van geweld. En het zou daarbij om explosies gaan. Waar de dreiging vandaan komt is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren en de gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. En een babyboom in de Beekse Bergen. Er zijn 2 Nubische giraffen geboren. Moeders en jongen maken het goed. De jongen zijn nu al nieuwsgierig naar de rest van de kudde. En deze Nubische giraffen zijn de meest bedreigde giraffensoort. Ze zitten in het safaripark om de populatie op peil te houden. En dat gaat lekker, want er zijn nog meer giraffen in het park zwanger. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. En het koelt komende nacht af tot 1 graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
12: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: De volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op Praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: kilo voor 1,99. En een bak Saamse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Renmaat, speelmaat, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold. 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
20: Goedenavond. Asielminister Bart van den Brink vindt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markensober oproept tot het gebruik van geweld. PVV-afsplitser Markensober zei in een interview dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. Die uitspraak leidde tot afkeuring vandaag bij politieke partijen van links tot rechts en nu dus ook bij asielminister van den Brink.
21: Het woord geweld is gewoon gebruikt. Laten we dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk als je politicus bent die volgens mij als taak heeft om orde of ja, rust in de samenleving te brengen. En dan zijn deze onbegrijpelijk.
20: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Markensober. Het lukt de rechtbankjury in de Verenigde Staten maar niet om het eens te worden over een vonnis over Harvey Weinstein. Hij werd eerder veroordeeld voor een verkrachting en een aanranding, maar die veroordeling werd teruggedraaid. Later werd hij opnieuw schuldig bevonden, maar werd de jury het ook niet eens. Nu eindigt het proces weer in een mistrial. Het is niet bekend of deze zaak nog een keer voor de rechter wordt gebracht. Tientallen vrouwen hebben filmmagnaat Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. Met de beschuldigingen tegen hem kwam de MeToo-beweging op gang. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht. Bewoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielnoodopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
3: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
20: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren de afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. En tegen al dat geweld, ook op andere plekken, komt Vluchtelingenwerk nu met een actie. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in een hartvorm. En een poster met die afbeelding is al 17.000 keer aangevraagd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt in de nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar. 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Nu bij Dirk, holies tussendoorrepen, 1,69. Dat is lekker.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Q Music Limburg nieuws. 12 uur.
13: Goedenacht. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markesauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markesauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorkum is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP nieuws.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non-stop.

What?

0: Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.